3 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

beste van nu.

4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Adele en Set Fire to the Rain en Sun Max met Dark Before the Dawn. Goedemorgen, het is 6:00 geweest. We gaan het weer doen, inderdaad. Een nieuwe ochtendshow hier op Studio Reda. Leuk dat je erbij bent. En wat gaan we draaien allemaal? Nou, ik zou zeggen gewoon blijven luisteren. Nu, Huey Lewis en de nieuws.

0: Reden of studioreden.nl.
1: Honderden mensen kwamen zaterdag naar het Erikaplein in Dieren voor de Veiligheidsdag. Bezoekers konden daar politie, brandweer, ambulance en handhaving van dichtbij bekijken. Vooral de demonstraties trokken veel belangstelling. Hulpdiensten

deden het in de vorige eeuw en we luisteren nog steeds graag naar de muziek. The Spice Girls, inderdaad. Wanna Be en daarvoor Mark Amber met Belong Together. Goedemorgen bijna. Ja, mocht je net zijn wakker geworden. Het is bijna 7:30. Nu op je radio, Ellen Langley.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder een gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. De inzittenden raakten niet gewond. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Dan het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

hoorde Ed Sheeran, daarvoor Lucas Graham met You're Not There. Het is 6:30 geweest, dat wil zeggen tijd om op te staan, want het wordt een mooie dag vandaag. Zonnetje gaat schijnen, weinig regen op komst en we draaien lekkere muziek. Waaronder deze van de Counting Crows.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

was er een klein beetje verliefd op, hoor, in de jaren 80. Kim Wilde, je hoorde You Came. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En nu op je radio, Jonas Blue, samen met My Life.

0: is er nu.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer dan gebruikelijk op de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandnilde en Amersfoort-Vathorst. 5 kilometer en bijna 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Cat's Eye, You're the Animal. En daarvoor Kevin James. You're the Glow. Goedemorgen, het is 7:00 geweest. Je luistert naar Studio Reden, de streekomroep voor Reden, Roosendaal en beide omgeving. Zometeen het lokale nieuws hier op Studio Reden. Tot die tijd, Chappelle Rowan met The Giver. Nu eerst Robbie Williams, Advertising Space.

0: Opnieuw is in Dieren een kledingcontainer zonder vergunning geplaatst. De blauwe container staat achter de Albert Heijn aan het Erikaplein en is van DMW Reco. Hetzelfde bedrijf plaatste eerder al meerdere containers zonder vergunning in Velp en Rhede. Een eerdere container bij de Albert Heijn in Rhede werd na een melding verwijderd. Nog geen maand later stond er een nieuwe container van hetzelfde bedrijf ongeveer 100 meter verderop. De gemeente Rhede is inmiddels over de container in Dieren geïnformeerd. Of er nu een boete volgt, is nog niet bekend.
1: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

Madonna, de 65-plusser. Of is ze dat nou net nog niet? Ik weet het niet. Who's That Girl? Daarvoor Max en Andy Grammer met The Thing I Love. En als je ook jouw favoriete plaat wil horen hier op Studio Reden, dan kan dat. Stuur gewoon even een mailtje. Studio@studioreden.nl. I know

0: Steven.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
2: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf achter ChatGPT een dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Daarbij schoot een vrouw 8 mensen dood en daarna zichzelf. Ze bereidde haar plan voor met behulp van ChatGPT. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden bleven ongedeerd. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna €1 miljoen opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Het weer veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt steeds verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken nu nog maximaal 5 tot 10 minuten vertraging. Meer oponthoud is er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven 8. Daar is het oponthoud ruim 10 minuten. De werkzaamheden op de A2 Den Bosch-Utrecht veroorzaken ook weer file tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen 9 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Elizabeth Simpson en Solid, daarvoor het weer met Jan van Gelderen. Zometeen Bruno Mars met On My Soul, nu Sigma. Dit is Changing hier op Studio Reden.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
2: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europese totaalverbod.
1: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
1: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de 954.000 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt over het algemeen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Drukte op de A2 Den Bosch richting Utrecht, mede door werkzaamheden tussen knooppunt Tempel en Beest 12 kilometer met daar zo'n 20 minuten oponthoud. A12 vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Duiven 7 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Langzaam rijden en stilstaan tussen Harderwijk en Nijkerk over 5 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En het oponthoud is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

One Last Time, je hoorde hem helemaal. Daarvoor Direct met My Friends. Goedemorgen, mocht je net zijn opgestaan en net de radio hebben aangezet. Het is 8 uur geweest. Dit is Studio Reden met het laatste uurtje van deze ochtendshow op deze mooie dinsdagmorgen, de 22e september. Tot 9 uur zijn we bij je. En daarna natuurlijk vanmiddag nog Daniel Seelen-Blokker. En voor die tijd ook nog Richard Klopper, inderdaad. Voor de vaste luisteraars, die weten het natuurlijk. Zometeen het lokale nieuws hier op Studio Reden. En Martin Garrix samen met U2. Nu eerst Luther Vandross.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Opnieuw is in Dieren een kledingcontainer zonder vergunning geplaatst. De blauwe container staat achter de Albert Heijn aan het Erikaplein en is van DMW Reco. Hetzelfde bedrijf plaatste eerder al meerdere containers zonder vergunning in Velp en Rhede. Een eerdere container bij de Albert Heijn in Rhede werd na een melding verwijderd. Nog geen maand later stond er een nieuwe container van hetzelfde bedrijf ongeveer 100 meter verderop. De gemeente Rhede is inmiddels over de container in Dieren geïnformeerd. Of er nu een boete volgt, is nog niet bekend.
0: Wat gebeurt er in Rhede en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rhede.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden sloegen op de vlucht, twee zijn er later alsnog opgepakt. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. Op het Oktoberfest in München is een medewerker van een kermisattractie omgekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde. De inzittenden van die gondel bleven ongedeerd. Het weer, veel bewolking, in het noorden kans op wat regen en het wordt 17 tot 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch staan er wel een paar files met veel vertraging. Zoals nu op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen. 15 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en Duiven 7 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Nijkerk 4. Daar is het op onthoud een kwartier. A50, Oost richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en Heteren langzaam rijden en stilstaan over 8 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 2 kilometer. En je bent daar ruim een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

ik blijf het een lekker plaatje vinden hoor. Absoluut. Bausa hoort je. En daarvoor Pink met Raise Your Glass. En daarmee wordt het ruim 8:30 op deze 22 september. Nu een klassieker. Dit is James Morrison. You Make It Real.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Een van de klassiekers. Het is nooit een wereldhit geworden, maar ook geen nummer 1 hit. Maar we draaien hem nog steeds hier op de radio. Je hoort hem helemaal. Andrew Gold met Lonely Boy. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen en Avinci kwam nog aan je voorbij. En daarmee komt een einde aan deze ochtendshow voor vandaag, de 22e september. Straks om 12 uur Richard Klopper en vanmiddag tussen 4 en 7 Daniel Seelenblokker. Ja, echt waar. Wat mij betreft, veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer. Ik laat je achter met luisteren.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
1: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
3: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. De dagelijkse files lossen alweer op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het nog erg druk tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. Drukte zien we ook op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. 8 kilometer file, de vertraging is daar zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Veel ouderen ontvangen weer een uitnodiging voor de griepprik van een huisarts. Wie geen uitnodiging heeft, maar wel tot de doelgroep behoort, moet contact opnemen met de huisarts. Griep kan ernstige ziekte of zelfs overlijden veroorzaken. Vooral bij ouderen en mensen met bepaalde aandoeningen. De griepprik helpt het lichaam zich te verdedigen tegen het virus, waardoor de kans op ziekte afneemt. In oktober en november krijgen ongeveer 6 miljoen mensen een uitnodiging voor de gratis griepprik.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het specialistische gereedschap hebben dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. In Udenhout in Noord-Brabant is een auto vannacht gecrashed in de McDrive van een McDonald's. Dat gebeurde na een politieachtervolging. De drie inzittenden sloegen op de vlucht. Twee zijn later alsnog opgepakt. Ouders met jonge kinderen doen vaker een EHBO-cursus. Het aantal cursisten nam de afgelopen 3 jaar toe van 9.000 tot 15.000. Ouders willen vooral weten wat ze moeten doen als er iets misgaat met hun kind. Bijvoorbeeld bij een bloedende wond of bij koortsstuipen. Het weer veel bewolking, in het zuiden ook af en toe zon. En het wordt 17 tot 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk en lost alweer snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Empel en Zaltbommel 5 met daar 10 minuten op onthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Knopend Hoevelaken 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. De extra reistijd is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder, in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Davy van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Anna Dasha Novotny, want ze heet namelijk voluit. Je kent haar van Os en dit was Did It Die, alweer van 2 jaar terug. Daarvoor Miles Smith en Neil Horan en Drive Safe. Kantinedeuren staan open tot 1 uur. We hebben natuurlijk de vaste ingrediënten erin zitten. Jan met het weer van Reden Roosendaal later in het programma. We hebben de kantineknallen ook nog voor je. Daar zijn we druk mee bezig trouwens. Dotan die komt dus dadelijk aan. Bausa staat klaar. En dit is Earth, Wind and Fire.

0: op studioreden.nl.
1: Veel ouderen ontvangen weer een uitnodiging voor de griepprik van een huisarts. Wie geen uitnodiging heeft, maar wel tot de doelgroep behoort, moet contact opnemen met de huisarts. Griep kan ernstige ziekte of zelfs overlijden veroorzaken. Vooral bij ouderen en mensen met bepaalde aandoeningen. De griepprik helpt het lichaam zich te verdedigen tegen het virus, waardoor de kans op ziekte afneemt. In oktober en november krijgen ongeveer 6 miljoen mensen een uitnodiging voor de gratis griepprik.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Studie Reden, het lunchpakket. 10:50 geweest. Totan, This Town. Over welk plaatsje gaat het? Ja, het kan over Roosendaal gaan, maar kan ook over Reden gaan. Of Velp kan ook. Misschien is het wel Ellekom, je weet het niet, hè? Of Spankeren bijvoorbeeld. Maar daar gaat het liedje niet over. Het gaat over reflectie, een gevoel van vervreemding en de zoektocht naar verbinding en jezelf. Nou, kom mooi uit, want we hebben Rockside voor je klaarstaan.

En vandaag op de dinsdagmiddag in het broodrommeltje. Dit was de nieuwe single van Direct, Keep the Fire On. Dat is het album waar het op staat. En dat wordt gelanceerd op 9 oktober. Trouwens ook wel een hele mooie titel voor het album. Zit al in de herfst, winter en aantocht, zitten we er toch lekker warmpjes bij. Grote klok zegt dat we onderweg gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. En verkeersinformatie. We gaan eerst een duik in het verleden doen. Hier bij Studio Reden doen we het al van veel. Bing in Japan.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Justitie eist 7 jaar cel tegen de man die achter een verwoestende explosie zou zitten aan de Schammekamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O., huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. De Algemene Rekenkamer komt met kritiek op de begroting. Het zou bij 7 van de 12 ministeries ontbreken aan een duidelijk plan of doel. Ook is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Het weer, veel bewolking vandaag. In het zuiden ook af en toe wat zon. Bij een graad of 19.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: share with me.
1: Even de traantje wegvegen. Nou ja, zeg maar rustig, meerdere traantjes. Och, wat is dit toch mooi, hè? Danny Vera, Rollercoaster. En stond genoteerd vandaag op de dinsdagmiddag. Hier in het lunchpakket op de lunchkaart. En daar staan natuurlijk allemaal meerdere artiesten op. Maar deze was vandaag wel het neusje van de zalm. Over eten gesproken, hè? Straks het weer met Jan. De kantineknaller komt er ook nog aan. Craig David binnen nu en een paar minuten. We gaan nu luisteren naar Sommelier hier bij ons.

boven. Nee, die zit er niet in. Behalve, hij is gewoon 7 dagen de week geopend om lekker onder de wol te liggen. We houden het netjes vandaag. Hij is bezig met hele andere zaakjes, die Greg David. 2000 kwam het liedje. Het was een aardige top 10 hit. En over top 10 hits gesproken, onze man, rots in de branding. Onze weerman, Jan van Gelderen, zo meteen. Naar deze van Justin Bieber.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

geleden in de echt verbonden. Ik wilde zeggen ontbonden, maar dat deed je bij Taylor Swift maar nooit, hè? Met Amerikaanse voetballer Travis Kelce. De bammetjes zijn op, we gaan ze weer smeren voor morgenmiddag. Dan is het woensdag, dan gaan we weer lekker lunchpakketten. Maar voor mij zit het dinsdagmiddag erop. Om 4 uur Daniel Senenblokken. Laat je radio lekker staan, want na 1 uur gaan we gewoon door met Absolute Classics. En dit is Nick Geusje, tot morgen. De

0: uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Tjalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk staat op de A50 Zwolle richting Apeldoorn 6 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Vaassen, 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A73 Nijmegen richting Venlo. Voor Nijmegen-Dukenburg 20 minuten oponthoud door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging 10 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt drukker op de weg, ook in Gelderland. Files die er ontstaan hebben op dit moment zo'n 5 minuten oponthoud. Er is één uitzondering, dat is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest 11 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

aflevering van Speechuur. Wie, oh wie, staat er vandaag op de kalender? Je hoort het zo.

0: op studioreden.nl.
1: Als vliegende redacteur ben je vaak onderweg. Meestal op een elektrische fiets. Vandaag had de redacteur een afspraak met Natuurmonumenten in Rheden. Op de terugweg ging het echter mis. Een lekker band dwong de redacteur om te voet verder te gaan. Gelukkig was er een mobiele fietsenmaker, Fietsschuurtje Rheden, die snel ter plaatse was om het op te lossen. Na een uur was de fiets weer gerepareerd en kon de redacteur verder. Dit toont aan dat zelfs een vliegende redacteur soms moet stoppen, maar gelukkig niet voor lang.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Lewis en geruststellende woorden in It'll Be Alright hier op Studio Reden. Het komt zeker goed, want we gaan naar de flits uit het verleden. Het is vandaag namelijk de dag van de heilige Mauritius. Die staat dus op de kalender. Hij luidt de periode van herfsttermen in. Vertroond zit Mauritius klaar. Vele stromen verwachten u maar. Vanaf vandaag zal onweer weinig onheil aanrichten, want na Mauritius breekt de donder zelden schade. Wat dat betreft gaan we de goede kant op. Ja, en dan een première. Ja, in 1964 was het de musical Fiddler on the Roof die première beleefde op Broadway, toch niet het minste theater. Het is de eerste van 3242 voorstellingen die die musical zou doormaken. En daarmee een groot succes. Nog een primeur op dezelfde dag. Toen was er iemand voor het eerst op tv. Dat was Glorious Grenfell. De Amerikaanse detective serie laat het werk zien van Ad

0: featuring 54 Ultra en Talk To You. Een goed gesprek is het halve werk, zeg ik altijd maar. Zometeen headlines en verkeersinfo van 4:30 op deze dinsdagmiddag. Maar nu eerst In Excess op je radio.
1: You might know of the original sin. And you might know how.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Bij de echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijking heeft, maar de uitslag klopt niet altijd. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid. Dat blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Een man uit Beuningen is tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Na een ruzie over een van de honden, het stel lag in scheiding, wurgde de man zijn vrouw. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachte raden. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in Gelderland. Er staan veel dagelijkse files en een paar opvallende, zoals de A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Beest, 15 kilometer met een kwartier vertraging. A28 Utrecht richting Zwolle, voor Amersfoort Vathorst 10 minuten op onthoud. En een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Oss, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, en er staat 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: van Shepherd en Symphony hier op Studio Reden. Ja, als je nou ook denkt van, goh, ik vind het ook wel leuk om bij jullie wat te komen doen, dan kan dat natuurlijk. Kijk op studioreden.nl/ doe mee hoe je met ons in contact komt. We zijn vooral op zoek naar nieuwsmakers, redactieleden, et cetera. Dus alsjeblieft, wil jij nieuws maken voor jouw regio? Nieuws schrijven ook wellicht, berichten maken, foto's. Alles is welkom. Kijk op studioreden.nl/ doe mee. En dan zien we je heel graag bij onze gezellige club. We hebben een hele fijne groep mensen. En wat dat betreft, daar pas jij natuurlijk prima bij. Jong, oud, maakt niet uit. Schoolverlaters. Of je hangt al thuis achter de geraniums. Denk van, ik ben in geraniums zat. Ik wil wel eens een ander uitzicht hebben. Dan kan dat. Kom gezellig bij ons. Hoe leuk is dat? We gaan door nu met muziek van Karol G en Bruno Mars.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

José en Too Sweet. Ja, toch wel een opmerkelijk bezwaar. Je bent te lief voor mij. Nou ja, ik zou niet weten wat daar bezwaarlijk aan is. Maar goed, het zal wel. In ieder geval een mooie plaat heeft het opgeleverd. Zometeen het weerbericht van Jan van Gelder. Dat komt eraan. Wat krijgen we de komende dagen voorgeschoten qua weer? Ik ben benieuwd. Gaan de bladeren vallen of toch nog even niet? Je hoort dat na de muziek van Train op Studio Reden.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 5 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in Gelderland. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. In totaal zo'n 100 kilometer. Maar zoals gezegd, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Bees zo'n 19 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier extra reistijd. En ook een kwartier vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: too late.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Veel ouderen ontvangen weer een uitnodiging voor de griepprik van een huisarts. Wie geen uitnodiging heeft, maar wel tot de doelgroep behoort, moet contact opnemen met de huisarts. Griep kan ernstige ziekte of zelfs overlijden veroorzaken. Vooral bij ouderen en mensen met bepaalde aandoeningen. De griepprik helpt het lichaam zich te verdedigen tegen het virus, waardoor de kans op ziekte afneemt. In oktober en november krijgen ongeveer 6 miljoen mensen een uitnodiging voor de gratis griepprik.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Lekkere plaat van Alex Rowan en Esmeralda Eyes. We gaan naar de flits uit het verleden. Dan gaan we naar 1985. We gaan op bezoek bij de Bulgaarse kunstenaar Christo. Want wat heeft hij dat jaar gedaan? Nou, hij was op die dag in september klaar met het inpakken van de Pont Neuf in Parijs. En dan denk je misschien, die naam Christo komt mij bekend voor. Dat klopt. Hij heeft ook een ander gebouw ingepakt, een ander heel beroemd gebouw. Namelijk de Bondsdag in de Rijksdag moet ik zeggen, in Duitsland. Het parlementsgebouw al daar in Berlijn. Dat was in de zomer van 1995. Dat deed hij daar samen met zijn vrouw Jean-Claude. En ja, ook dat was natuurlijk een succes. Iedereen praat erover en tot de dag van vandaag is dat nog steeds wel bijzonder natuurlijk. Gebouwen inpakken. Je moet het maar kunnen. Ik ben al slecht in cadeautjes inpakken. Laat staan een gebouw, jongens. Dat is toch wel van een andere orde. Goed, wij gaan door nu met muziek met straks Adele, maar eerst Paul Carrack.
1: Studio. Raiders.

Adele en Water Under the Bridge. En zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 5:30. Maar eerst is hier Justin Timberlake op je radio.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks het verbod op mobieltjes bij basisscholen is online pestgedrag onder kinderen niet afgenomen. Blijkt uit een rondgang van het NOS-jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of

0: WhatsApp. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig werden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. En er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. De Partij voor de Dieren wilde een verbod, omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Maar het voorstel haalde geen meerderheid in de Tweede Kamer. Het weer op de meeste plekken bewolkt, in het zuiden soms nog wat zon, de 17 tot 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in Gelderland in volle gang met bijna 130 kilometer file in totaal. De meeste vertraging daar op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch, dus knooppunt Oude Rijn en Beest, 18 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 9 kilometer met een kwartier vertraging. De N225 is druk, Oosterbeek richting Rhenen. Voor de aansluiting met de A50 staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. En de N785 ten slotte, Veldop richting Arnhem. Voor de N224, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Rede vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Taylor Swift en Appa Light hier op Studio Reden. Hey, mocht je aan het eten zijn, eet smakelijk. Geniet ervan in ieder geval. En ook hier hebben ze weer een culinaire hoogstandje op tafel gezet. Ik vind het fantastisch. Het ziet er heerlijk uit. Met wat lekkere stukjes spek erbij. Wat boontjes. En wat stukjes aardappel. Jongens, ik vind het geweldig. En nog meer allerlei gekke dingen die dat je denkt van, past dat daarbij? Nou, ik kan je vertellen, het smaakt ontzettend lekker.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV. Studio
2: Reden. I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty. She takes me as I am.

0: 6 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken, terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
3: De avondspits is in Gelderland nog altijd in volle gang met 125 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en hebben hooguit zo'n 10 minuten oponthoud. En er zijn zoals gebruikelijk altijd een paar uitzonderingen, zoals de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus loopt het Oude Rijn en Beest, staat 13 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er ook een kwartier langer over. Hetzelfde geldt voor de A50 Eindhoven richting Arnhem. Voor knooppunt Bankhoef 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 2 kilometer. Maar de vertraging is wel ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

terug bij Spitsuur en eet smakelijk als je aan het eten bent. Ik heb zometeen voor jou de Spice Girls, Gavin DeGraw, Burna Boy en nog veel meer. Studio Ray.

0: op studioreden.nl.
1: Als vliegende redacteur ben je vaak onderweg. Meestal op een elektrische fiets. Vandaag had de redacteur een afspraak met Natuurmonumenten in Rheden. Op de terugweg ging het echter mis. Een lekke band dwong de redacteur om te voet verder te gaan. Gelukkig was er een mobiele fietsenmaker, Fietsschuurtje Rheden, die snel ter plaatse was om het op te lossen. Na een uur was de fiets weer gerepareerd en kon de redacteur verder. Dit toont aan dat zelfs een vliegende redacteur soms moet stoppen, maar gelukkig niet voor lang.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Gavin DeGraw en Soldier. Zometeen gaan wij luisteren naar Somber. Maar eerst zijn hier de Spice Girls met Say You'll Be There. Nou, kan je vertellen, wij zijn er zeker.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut en hij hoopt daarom dat alle landen uit het hof stappen. Sancties heeft hij nog niet bekendgemaakt. De doodsoorzaak van de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is bekend. De 36-jarige actrice nam volgens de lijkschouwer onbedoeld een overdosis drugs, waaronder een extreme pijnstiller. Panettiere was bekend van series als Heroes en Nashville. Het weer droog en vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen meer zon en dan maximaal 22 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits in Gelderland is alweer even voorbij. Er staan nog maar 4 files op dit moment. Op het begin de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Beest 8 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens daar 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os, tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A325 Arnhem richting de Duitse grens, voor Lent 5 minuten vertraging. En nog een wegafsluiting, de N310 Arnhem-Elburg. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Nunspeet en Elburg. In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer wordt om de plaats van het ongeluk geleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

geweldige muziek van Simply Red and It's Only Love That I'm Giving. Zometeen het weerbericht, verliefdevol, voorgelezen door Jan van Gelderen natuurlijk op je radio. Maar eerst is hier Drake en Hold On, We're Going Home. Nou, nog heel even wachten, dan komt dat helemaal goed. Hier op Studio Reden dus, enjoy.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag zal de zon steeds beter tevoorschijn komen. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3, loopt de temperatuur op naar zo'n 19 graden. Vanavond is het helder. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het koelt af tot rond 11 graden. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt opnieuw zo'n 19 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer in Gelderland, maar wel een wegafsluiting. De N310 Arnhem-Elburg, die is in beide richtingen dicht tussen Nunspeet en Elburg. Dit komt door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

ticket, please. Allow him to say.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Het is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per directe perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
1: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
0: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt,

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.